0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Merci.

Goedemorgen. De Rode Duivels hebben hun eerste match op het WK niet kunnen winnen. Het werd 1-1 tegen Egypte in het bloedhete Seattle. Vooral in de eerste helft presteerden de Belgen ondermaats. Na 20 minuten kwam Egypte op voorsprong via Achour. In de tweede helft speelde België beter. Invaller Lukaku dwong na amper een minuut op het veld de 1-1 af via Egypte naar Hani. Brendan Mechelen kreeg daarna nog twee goede kansen en ook de Egyptenaren konden nog scoren, maar het bleef dus 1-1. Nu zondag om 6 uur spelen de Rode Duivels tegen Iran in Los Angeles. En die Iraniers speelden vanmorgen 2-2 gelijk tegen Nieuw-Zeeland. Eerder gisteravond eindigde Uruguay-Saudi-Arabië ook al op een 1-1 gelijkspel. En topfavoriet Spanje geraakte niet voorbij voetbaldwerg Kaapverdië. Het bleef daar 0-0. Je kan vanmorgen met een gerust hart naar Brussels Airport gaan.

want daar is de staking van bagageafhandelaar Avia-partner voorbij. En zowel de check-in als de boarding verlopen vrij normaal, bevestigt de woordvoerster van de luchthaven. Al kan er links of rechts wel nog wat vertraging zijn, vooraleer alles weer is opgestart. Directie en vakbonden bij Avia-partner zitten deze voormiddag samen om de frustraties bij de bagageafhandelaars te bespreken. Veel personeelsleden voelen zich niet gewaardeerd of vinden dat er niet naar hen wordt geluisterd over de hoge werkdruk. Heel wat Vlaamse jeugdverenigingen dreigen het financieel moeilijk te krijgen door de verstrengde brandveiligheidsregels voor hun lokalen. Tegen eind volgend jaar moeten die namelijk even brandveilig zijn als een luxueuze hotelkamer. Zo moet er een nooddeur zijn in elke ruimte, moet er een evacuatieweg worden gecreëerd en moet er een brandtrap zijn. Vaak investeringen van tienduizenden euro's en dat geld hebben veel verenigingen niet. De Vlaamse overheid helpt wel met subsidies, maar toch is een tiental verhuurders al afgehaakt. Anderen gaan het rapport van de brandweer aanvechten. We krijgen afwisselend wolkenvelden en zon, maxima van 19 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het op bij 21 tot 26 graden. Donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur tot een zomerse 30 graden.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
6: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
7: Oh, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, dus de contata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Get it. KBC. Beweegt met je mee.
9: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow. Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
10: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
11: Yes, of Corsa.
10: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
11: Yes.
10: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
11: Yes.
10: En tot 8 jaar speciale garantie?
11: Yes.
10: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: Pak deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Lift het op, laat het op, werkt het op stroom. Lift het op, laat het op, werkt het op stroom.
2: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook? IKEA.
4: IKEA.
3: Meer info op IKEA.be.

0: voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV. Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
1: Kia, movement that inspires.
0: Voorwaarde op kia.be.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Pizza Hut.
4: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
5: 4000?
4: Ça va toch, dat is €20.
5: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
4: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram... Op de metro, op de bus, hopla.
7: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goedemorgen. In de staat Californië in de Verenigde Staten zijn 8 mensen omgekomen bij de crash van een gevechtsvliegtuig. Het B-52-toestel, een soort bommenwerper, was net opgestegen voor een testvlucht, maar vlak na het opstijgen stortte het neer. Het is voorlopig niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Aan boord zaten Amerikaanse militairen, overheidsmedewerkers en onderaannemers van de overheid. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van de crash. Je kan vanmorgen met een gerust hart naar Brussels Airport gaan, want daar is de staking van bagageafhandelaar Aviapartner voorbij. En zowel de check-in als de boarding verlopen vrij normaal, bevestigt de woordvoerster van de luchthaven. Al kan er links of rechts wel nog wat vertraging zijn, vooraleer alles weer is opgestart. Directie en vakbonden bij Aviapartner zitten deze voormiddag samen om de frustraties bij de bagageafhandelaars te bespreken. Veel personeelsleden

voelen zich niet gewaardeerd of vinden dat er niet naar hen wordt geluisterd over de hoge werkdruk. En een teleurstellende openingsmatch voor de Rode Duivels op het WK. Onze landgenoten speelden gisteren 1-1 gelijk tegen Egypte. In de eerste helft was Egypte de betere ploeg. Na 20 minuten kwamen ze op voorsprong via Achour. In de tweede helft speelde België wel beter. Invaller Lukaku stond maar net op het veld toen hij de 1-1 afdwong via Egypte naar Hani. Brendan Mechelen kreeg daarna nog twee goede kansen en ook de Egyptenaren kwamen er nog dichtbij, maar het bleef dus 1-1. Nu zondag om 9 uur spelen de Belgen tegen Iran in Los Angeles. En die Iraniërs speelden vanmorgen 2-2 gelijk tegen Nieuw-Zeeland. Eerder gisteravond speelden Uruguay en Saudi-Arabië 1-1 gelijk en geraakte topfavoriet Spanje niet voorbij voetbaldwerg Kaapverdië, want daar werd het 0-0. We krijgen afwisselend wolkenvelden en zon, maxima van 19 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het op bij 21 tot 26 graden. En donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur tot een zomerse 30 graden.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
4: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot.

0: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: In mode draait alles om trends, maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto. Omdat het kan. Denk jij soms, had ik mijn diploma maar gehaald? Misschien is nu het juiste moment. Bij GO-CVO Antwerpen haal je je diploma secundair onderwijs en leer je een concreet beroep. Boekhoudkundig assistent, zorgkundige, ICT, automechanicien. Je kan kiezen uit 21 beroepsgerichte opleidingen. Flexibel, combineerbaar met werk en gezin en je krijgt persoonlijke begeleiding. Het is nooit te laat om opnieuw te kiezen. GO-CVO Antwerpen. Samen leren, samen groeien.

Goedemorgen. Veel bouwers en verbouwers kregen vorig jaar een stevige boete, gemiddeld zo'n 3000 euro, omdat ze verkeerd doorgaven hoe energiezuinig hun huis of appartement was. Dat moet je verplicht laten weten. Bovendien weten veel mensen ook niet dat ze zelf een expert moeten zoeken die zo'n verslag opmaakt over de energiezuinigheid van hun woning. Als je langdurig ziek bent, moet je binnenkort ieder jaar naar de dokter voor een nieuw attest dat bewijst dat je niet kan werken. Dat besliste de federale regering. Alleen voor ernstige ziektes is die jaarlijkse evaluatie niet nodig. En langdurig zieken die weer gaan werken, krijgen meer financiële hulp om bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding te volgen. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak bij mannen tussen 40 en 55 jaar. Dat blijkt uit de meest recente cijfers. Dat komt volgens specialisten omdat een man moeilijker praat over zijn problemen en zich op die leeftijd vaak zorgen maakt over geldzaken en zijn job. De dood van Michael Moens, 43 en finalist van tv-programma De Mol, brengt het onderwerp weer in de aandacht. Zijn familie kiest er bewust voor om zijn doodsoorzaak te delen om het thema bespreekbaar te maken. Heb je zelf nood aan een gesprek, dan kun je altijd terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be. We krijgen afwisselend wolkenvelden en zon. Maxima van 19 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het op bij 21 tot 26 graden. En donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur zelfs tot een zomerse 30 graden.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Taco met kip en...
0: avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: de zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, blijf zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
4: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
5: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Kissy, Kendo, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
6: Hou je van verhalen over muziek?
7: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
6: Of luister je gewoon liever naar pop?
8: Together.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
9: Dat is lang geleden, cowboy.
10: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
11: Dat is een pakje voor jou.
10: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
12: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu kijk eigenlijk overal waar dat kan, hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
13: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goedemorgen. Er komen stilaan meer details naar buiten over de vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran, die ze gisteren digitaal ondertekende. Het akkoord is maar anderhalve bladzijde lang en Amerikaans vicepresident Vance noemt het vrij algemeen. Ook Iraans president Pezeshkian zei dat een definitief akkoord nog vorm moet krijgen. Internationale media spreken over een pauze in de oorlog. Duidelijk is dat de straat van Hormuz weer opengaat en dat er afspraken zijn gemaakt over het kernprogramma van Iran. Maar het is wachten op meer details. Veel bouwers en verbouwers kregen vorig jaar een stevige boete, gemiddeld zo'n 3000 euro, omdat ze verkeerd of te laat doorgaven hoe energiezuinig hun huis of appartement

moment was. En dat is verplicht sinds 2006. Bovendien weten veel mensen ook niet dat ze zelf een expert moeten zoeken die zo'n verslag opmaakt over de energiezuinigheid van hun woning. Vlaamse energieminister Hans Bonte benadrukt dat mensen nu 6 in plaats van 5 jaar krijgen om dat energiedossier in te dienen. En werk jij met Microsoft Teams, dan moet je opletten voor je privacy, want Microsoft voert later dit jaar een tracking-functie in. Daarmee kan je zien of je collega's of je baas aanwezig zijn op de werkvloer. Ben je op kantoor, dan geeft Teams dat tijdens een vergadering aan. Als je thuis of elders werkt, zie je de melding remote. En daar komt veel kritiek op, want veel gebruikers vinden dat het lijkt op spionage. De zon komt soms piepen door de wolken bij maxima van 19 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het wel op met temperaturen tot 26 graden. Donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur tot een zomerse 30 graden. Vrijdag eerst zonnig in de namiddag en 's avonds kans op stevige onweersbuien en veel regen tot 34 graden.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, juist?
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, de secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
3: IKEA.
2: Meer info op IKEA.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be. Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
7: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knallieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
8: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
9: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
10: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk. Grando.
11: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
12: New truck, big

0: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
1: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of droom?

0: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
1: IKEA.
0: Meer info op IKEA.be.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zeg jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg iemand een dom gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
3: 4000?
4: Ça va toch? Dat is 20 euro.
3: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waarom vis?
4: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

Goedemorgen. Er komen stilaan meer details naar buiten over de vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran die ze gisteren digitaal ondertekende. Het akkoord is maar anderhalve bladzijde lang en Amerikaans vicepresident Vance noemt het vrij algemeen. Ook Iraans president Pezeshkian zei dat een definitief akkoord nog vorm moet krijgen. Internationale media spreken over een pauze in de oorlog. Duidelijk is dat de straat van Hormuz weer opengaat en dat er afspraken zijn gemaakt over het kernprogramma van Iran. Maar het is wachten op meer details. Veel bouwers en verbouwers kregen vorig jaar een stevige boete, gemiddeld zo'n 3000 euro, omdat ze verkeerd of te laat doorgaven hoe energiezuinig hun huis of appartement was. En dat is verplicht sinds 2006. Bovendien weten veel mensen ook niet dat ze zelf een expert moeten zoeken die zo'n verslag opmaakt over de energiezuinigheid van hun woning. Vlaamse energieminister Hans Bonte benadrukt dat mensen nu 6 in plaats van 5 jaar krijgen om dat energiedossier in te dienen. En werk jij met Microsoft Teams, dan moet je opletten voor je privacy, want Microsoft voert later dit jaar een trackingfunctie in. Daarmee kan je zien of je collega's of je baas aanwezig zijn op de werkvloer. Ben je op kantoor, dan geeft Teams dat tijdens een vergadering aan. Als je thuis of elders werkt, zie je de melding remote. En daar komt veel kritiek op, want veel gebruikers vinden dat het lijkt op spionage. De zon komt soms piepen door de wolken bij maxima van 19 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het wel op met temperaturen tot 26 graden. Donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur tot een zomerse 30 graden. Vrijdag eerst zonnig in de namiddag en 's avonds kans op stevige onweersbuien en veel regen tot 34 graden.

0: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie? Ikke?
0: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
1: Voilà.
0: Op sunweb.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
3: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
2: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Licht het op. Laat het op. Werkt het op school.
9: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
10: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
11: We love you, Belgium!
10: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
12: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.

0: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
3: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
4: Dat is lang geleden, cowboy.
5: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis.

secundair onderwijs en leer je een concreet beroep. Boekhoudkundig assistent, zorgkundige, ICT, automechanicien. Je kan kiezen uit 21 beroepsgerichte opleidingen. Flexibel, combineerbaar met werk en gezin en je krijgt persoonlijke begeleiding. Het is nooit te laat om opnieuw te kiezen. GO CVO Antwerpen. Samen leren, samen groeien.

0: Goedemiddag.
1: Het Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel voor Paolo Falzone, de man die 4 jaar geleden in het Waalse Strepie met zijn auto inreed op een groep carnavalisten tegen 175 km per uur. 7 mensen overleefden dat drama niet, 10 anderen raakten gewond. De Assize jury oordeelt dat de man schuldig is aan 7-voudige opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Voor Antonino Falzone, een jeugdvriend die naast hem zat in de wagen, vraagt het Openbaar Ministerie 2 jaar cel. De man zegt dat hij sliep toen de auto inreed op de groep carnavalisten. Toch veroordeelde de rechtbank hem voor schuldig verzuim tegenover 59 slachtoffers, omdat hij hen weigerde te helpen. De prijs van benzine daalt opnieuw vanaf morgen, zo'n 5 cent per liter. Als je benzine 95 tankt, betaalt je daar aan de pomp maximum 1,82 euro per liter voor. Benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro. Het komt wellicht door de vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor we weer makkelijker aan olie geraken, omdat de straat van Hormuz weer opengaat. Diesel is vanaf vandaag al goedkoper. Er werken opnieuw meer mensen bij de provincies, gemeenten, besturen, OCMW's en de lokale politiezones. Het zijn er bijna 140.000. Ruim 6 op de 10 zijn vrouwen. Slechts 3 op de 10 personeelsleden bij de lokale besturen is vast benoemd. En als je kijkt naar het aantal voltijdse jobs per 1000 inwoners, werken er meer mensen bij de gemeentebesturen aan zee en in de grotere steden. We krijgen afwisselend wolkenvelden en zon bij maxima van 19 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het wel op bij 21 tot 26 graden. En donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur tot een zomerse 30 graden.

0: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor 18,99 euro per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: nieuwe Dovi keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
5: En ook uw budget vakantiepech?
4: Wat?
5: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
4: Oh nee?
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
1: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.

voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.

Goedemiddag. De Vlaamse overheid grijpt naast de terreinen van Van Hool in Koningshoit bij Lier. Vandaag kon er geboden worden op de 30 hectare industriegrond van de failliete busbouwer. En de Vlaamse overheid was lange tijd de enige bieder met een bod van 20 miljoen euro. Maar een kwartier voor het einde kwam het winnende bod van 21,5 miljoen euro. Het is nog niet duidelijk wie achter dat bod zit. Vlaams minister-president Diependalen is hoe dan ook tevreden met de interesse van de bieders en hoopt dat de gronden snel weer gebruikt worden voor industrie. In Evian in Frankrijk zitten de leiders van de belangrijkste industrielanden samen voor de G7-top. De VS, Canada, Japan, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië praten er de komende 2 dagen over de wereld, economieën en conflicten. Vandaag staat de oorlog in Oekraïne op het programma. De Oekraïense president Zelensky is er te gast om Amerikaans president Trump te overtuigen Oekraïne te steunen in de oorlog tegen Rusland. Later vandaag komt er een afzonderlijke ontmoeting tussen Zelensky en Trump. De prijs van benzine daalt opnieuw vanaf morgen zo'n 5 cent per liter. Als je benzine 95 tankt, betaal je daar aan de pomp maximum 1,82 euro voor per liter. Benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro. Dat komt wellicht door de vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor we weer makkelijker aan olie geraken omdat de straat van Hormuz weer open gaat. Diesel is vanaf vandaag al goedkoper. De zon breekt verder door deze namiddag. Het blijft ook droog en we halen maxima tot 26 graden. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het wel op bij 21 tot 26 graden. En donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur tot een lekker warme 30 graden.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Nu bij Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €5. Aldi. Altijd slim.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
4: IKEA.
3: Meer info op IKEA.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Taco met kip en...
10: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
12: Caramba.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
14: Mijn haren omhoog?
13: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
14: Ah ja, dus mijn factuur?
13: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
15: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
16: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
15: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
16: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
15: Ah, top, hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Get it. KBC. Beweegt met je mee. In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
17: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
18: We love you, Belgium!
17: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
18: Jackpot, we love you!
17: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro.
18: Hey, ho,
17: Lotto.
18: Let's go!
17: Omdat het kan.

0: met Apple CarPlay en Android Auto. Yes. Vanaf €179 per maand in lease and go. Yes. En tot 8 jaar speciale garantie. Yes. Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
1: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
2: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
3: Dat is lang geleden, cowboy.
4: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
5: Er is een pakje voor jou.
4: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
6: Hou je van verhalen over muziek?
7: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
6: Of luister je gewoon liever naar pop?
8: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.nl.

Goedemiddag. De Europese lidstaten mogen flitsverklikkers zoals Coyote of Waze verbieden. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Met die apps word je gewaarschuwd voor gevaren op de weg en het geeft ook meldingen voor vaste of mobiele verkeerscontroles. Frankrijk wil die mogelijkheid verbieden, maar Coyote stapte naar de Raad van State die de vraag doorspeelde aan het Europees Hof. In Zwitserland zijn flitsverklikkers al jaren verboden. In ons land mag je ze wel nog gebruiken. Vlaanderen grijpt naast de terreinen van de failliete busbouwer Van Hol. De industriegrond van meer dan 30 hectare in Koningshoigt bij Lier is geveild voor 21,5 miljoen euro aan een onbekende bieder. De Vlaamse regering was lange tijd de enige bieder met een bod van 20 miljoen euro. Maar dat was dus onvoldoende. Vlaams minister-president Diependalen is hoe dan ook blij met de marktinteresse en hoopt dat de gronden snel worden gebruikt voor de industrie. En de Amerikaanse federale politiedienst FBI heeft een grote terreuraanslag in Washington verijdeld. Dat meldt televisiezender Fox News. Het doelwit was een groot vechtsportgala afgelopen weekend op het terrein van het Witte Huis voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten wilden gebouwen in de omgeving aanvallen met drones en de poort van het Witte Huis bestormen. De FBI onderschepte enkele versleutelde berichten en pakte 5 mensen op. In totaal zouden er 23 mensen betrokken zijn geweest bij het plan. Deze namiddag geleidelijk droog met zon en wolken bij maxima tot 25 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 26 graden. Donderdag vrij zonnig en warm tot 30 graden. En vrijdag zelfs nog wat warmer tot 34 graden. Maar in de namiddag en 's avonds kans op stevige onweersbuien en veel regen.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Kom je het niet weg, recuperen.
2: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie? Ikke?
6: Ja, jij? En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
7: Maar echt?
6: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
6: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
7: Voilà.
6: Op sunweb.be.
8: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
11: IKEA.
12: IKEA.
10: Meer info op IKEA.be.

0: Code Yellow!
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Wat? Nog maar tot 21 juni?
1: Yep.
2: Oei, dat moet ik rap zijn.
1: Go for info naar telenet.be.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Kissy, Keno, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
8: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
9: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
10: Voilà, ik klap en dan eet hem.
9: Kun je het zien?
8: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
11: Go Yellow!
12: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
13: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
14: Peugeot.
15: Ja, nog 1 meter. Oh!
16: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
17: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
18: Denk jij soms, had ik mijn diploma maar gehaald? Misschien is nu het juiste moment. Bij GO-CVO Antwerpen haal je je diploma secundair onderwijs en leer je een concreet beroep.

Europese lidstaten mogen flitsverklikkers zoals Coyote of Waze verbieden. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Met die apps word je gewaarschuwd voor gevaren op de weg en het geeft ook meldingen voor vaste of mobiele verkeerscontroles. Frankrijk wilde die mogelijkheid verbieden, maar Coyote stapte naar de Raad van State en die heeft de vraag dan doorgespeeld aan het Europees Hof. In Zwitserland zijn flitsverklikkers al jaren verboden. In ons land mag je ze voorlopig wel nog gebruiken. 6 Nederlanders worden dan toch niet vervolgd voor de ontvoeringspoging op ex-minister van Justitie van Quickenborne 4 jaar geleden. Dat heeft de Raadkamer in Kortrijk beslist, omdat er niet genoeg bewijs is. In 2022 ontdekte de politie dat er een plan was om een minister uit Kortrijk te ontvoeren. Van Quickenborne moest met zijn gezin een tijd lang onderduiken in een safehouse. Het onderzoek sleept nu al jaren aan zonder succes. De 6 verdachten moeten wel terecht staan voor lidmaatschap van een bende en omdat ze verboden wapens hadden. De Amerikaanse federale politiedienst FBI heeft een grote terreuraanslag in Washington verijdeld. Dat meldt televisiezender Fox News. Het doelwit was een vechtsportgala afgelopen weekend op het terrein van het Witte Huis voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten wilden gebouwen in de omgeving aanvallen met drones en de poort van het Witte Huis bestormen. De FBI onderschepte enkele versleutelde berichten en pakte uiteindelijk 5 mensen op. Het is zonnig en droog met maxima tot 26 graden. Morgen is nog veel wolken. In de namiddag krijgen we brede opklaringen bij opnieuw 26 graden. Donderdag volop zon en warm rond 30 graden. En vrijdag zelfs nog wat warmer tot 34 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op stevige onweersbuien en felle regen.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
5: Ik hoor weer elke boodschap.
6: Oma, ik moet pipi doen.
5: Ook de kleinste.
6: Allee, oma.
4: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of course.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in lease and go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, al die films en series, Benji.
9: Hoe praat jij nu?
10: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vind je vrouw dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
9: Play it smart.
12: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
15: IKEA.
16: IKEA.
14: Meer info op ikea.be.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
4: IKEA.
3: Meer info op IKEA.be.
5: Code yellow!
6: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Oei, nog maar tot 21 juni?
6: Yep, info op telenet.be.
8: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
9: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
10: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Dat is lang geleden, cowboy.
12: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
13: Er is een pakje voor jou.
12: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
14: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

Goedenamiddag. Op de campus van U Hasselt in Diepenbeek is mogelijk een giftige stof vrijgekomen. De omgeving is uit voorzorg onmiddellijk afgesloten, net als de volledige toegangsweg, omdat het gas mogelijk dodelijk is bij het inademen. De brandweer onderzoekt nog om welk gas het precies gaat. Volgens de burgemeester kon iedereen zelf het gebouw verlaten, maar het is nog onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Het gemeentelijke rampenplan is afgekondigd. De helft van de Belgen is nog vaak onwetend over zijn pensioen. Dat blijkt uit een bevraging van België's Bank. Bij de 45 tot 54-jarigen heeft zelfs 62% geen idee hoeveel zijn wettelijk pensioen netto bedraagt. En dat zorgt vooral voor onrust. Want de meesten verwachten dat het wettelijk pensioen niet volstaat om zijn levensstandaard te behouden. Toch kijken we opvallend positief uit naar ons pensioen. Ruim 7 op de 10 ziet het als een nieuwe levensfase met meer tijd voor wat je graag doet. De leiders van de G7-landen willen de druk op Rusland opvoeren. Dat hebben ze beslist op de tweede dag van de G7-top in Frankrijk. Het ging er deze ochtend over de oorlog in Oekraïne. De leiders van de belangrijke industrielanden willen strengere sancties tegen Rusland. Ook Amerikaans president Trump is er aanwezig en benadrukte nog eens

0: Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
6: Ik ben blind.
7: Hij zit vast.
6: Ik ben blind.
7: Het licht is uitgevallen.
6: Oh. Ik dacht even...
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Yellow. Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
11: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
12: Peugeot.
13: Knaldi.
14: Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.

0: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook? IKEA.
1: IKEA.
2: IKEA. IKEA.
0: Meer info op IKEA.be.
3: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
3: Dolle Dinsdag. Pizza Hut.
5: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

Goeie namiddag. Op de campus van U Hasselt in Diepenbeek is mogelijk een giftige stof vrijgekomen. De omgeving is uit voorzorg onmiddellijk afgesloten, net als de volledige toegangsweg. De gassen zouden zijn vrijgekomen in een laboratorium. Volgens de burgemeester kon iedereen zelf het gebouw verlaten, maar het is nog onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Het rampenplan is afgekondigd. De brandweer onderzoekt nog om welk gas het precies gaat, maar het zou wel om een kleine hoeveelheid gaan. Ook deze zomer kan je in bijna alle badplaatsen in Europa veilig zwemmen. 96% van het Europese zwemwater voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen. In 8 op de 10 badplaatsen was het water zelfs van uitstekende kwaliteit. Dat blijkt uit het jaarlijks rapport van het Europese Milieuagentschap. Ons land doet het wel iets slechter. In 7 op de 10 gevallen was het water van uitstekende kwaliteit. De Amerikaanse president Trump is bereid om de sancties tegen Russische olie opnieuw in te voeren. Dat zei hij na zijn ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky op de G7-top in Frankrijk. Volgens Trump kunnen de VS opnieuw sancties invoeren tegen Rusland, omdat de olieprijzen weer dalen door het principeakkoord met Iran. Op de G7-top zaten de belangrijkste industrielanden vandaag samen over de oorlog in Oekraïne, maar ook over de oorlog in het Midden-Oosten. Vanavond en vannacht licht bewolkt, maar droog met minima tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna zonnig en

0: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
2: Elke medium meeneem pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Dolle

0: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Denk jij soms, had ik mijn diploma maar gehaald? Misschien is nu het juiste moment. Bij GO-CVO Antwerpen haal je je diploma secundair onderwijs en leer je een concreet beroep. Boekhoudkundig assistent, zorgkundige, ICT, automechanicien. Je kan kiezen uit 21 beroepsgerichte opleidingen. Flexibel, combineerbaar met werk en gezin en je krijgt persoonlijke begeleiding. Het is nooit te laat om opnieuw te kiezen. GO-CVO Antwerpen. Samen leren, samen groeien.
5: Dat is lang geleden, cowboy.
6: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
7: Er is een pakje voor jou.
6: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
8: Ja, nog 1 meter. Oh!
9: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
10: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
11: Hou je van verhalen over muziek?
12: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
11: Of luister je gewoon liever naar pop?
13: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
14: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
15: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.

Statistieken die zouden aantonen dat het zelfrijsysteem tot 10 keer veiliger is. Maar dat is onjuist. In ons land kan je sinds vorige week met zo'n zelfrijdende Tesla rijden. De onthullingen van Reuters veranderen daar niets aan, meldt mobiliteitsminister De Ridder. En meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten werkt aan een vrijwilligerskorps. Dat staat in het Vlaams defensieplan van minister-president Diependalen en Vlaams binnenlandminister Krivits. Die korpsen helpen bij noodsituaties zoals bij overstromingen of andere kleine rampen. Zo'n 100 gemeenten hebben al een vrijwilligerskorps opgericht en nog eens 60 zitten in een voorbereidingsfase. Vanavond en vannacht licht bewolkt, maar droog met minima tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna zonnig en tot 26 graden. Donderdag volop zon bij 31 graden en vrijdag zelfs nog wat warmer tot 34 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op stevige onweersbuien met felle regen.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Code Yellow.
4: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Oei, nog maar tot 21 juni?
4: Yep. Info op telenet.be.
5: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
6: We love you, Belgium.
5: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto.
6: Let's go.

0: jouw liefde laat on.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal.
3: Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
2: Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
6: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
7: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
8: Voilà, ik klap en dan eet hem.
7: Kunt het zien?
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Go yellow!
10: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
11: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels. 1+1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
14: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
15: Peugeot.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes. Of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
10: IKEA.
9: Meer info op IKEA.be.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
12: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
11: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
13: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
11: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

Goeie avond. De bemiddelingsgesprekken tussen de directie en de vakbonden bij bagageafhandelaar Aviapartner hebben niets opgeleverd. Volgens de Socialistische Vakbond heeft een deel van het personeel daarom het werk opnieuw neergelegd op Brussels Airport. De bonden hadden 5 concrete eisen, maar volgens hen weigerde de directie om daar nu al op in te gaan. Gisteren was er al een spontane staking uitgebroken bij Aviapartner. Daardoor liepen een 60-tal vluchten vertraging op de luchthaven van Zaventem. Maar de hinder zou nu beperkter zijn. De Amerikaanse autobouwer Tesla heeft misleidende data gebruikt om Europese landen te overtuigen van zelfrijdende auto's. Dat ontdekte persagentschap Reuters. Volgens onderzoekers verwees onder meer topman Elon Musk naar statistieken die zouden aantonen dat het zelfrijsysteem tot 10 keer veiliger is. Maar dat is onjuist. In ons land kan je sinds vorige week met zo'n zelfrijdende Tesla rijden. De onthullingen van Reuters veranderen daar niets aan, meldt mobiliteitsminister De Ridder. Een Russisch oorlogsschip heeft een waarschuwingsschot afgevuurd richting een plezierjacht in het kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het gebeurde op tientallen kilometers van het Britse eiland Wight, buiten de Britse territoriale wateren. Er zouden geen gewonden zijn en het schip raakte ook niet beschadigd. Het Russische oorlogsschip vaart al een tijdje langs de Britse kust. Dat moet het Britse leger afschrikken om schepen van de Russische schaduwvloot te enteren. Vanavond en vannacht licht bewolkt, maar droog met minima tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna zonnig en tot 26 graden. Donderdag volop zon bij 31 graden. En vrijdag zelfs nog wat warmer tot 34 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op stevige onweersbuien met felle regen.

0: vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech.
0: Wat?
1: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.

Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1+1, gratis.

0: van snoeiharde metal of van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
1: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
2: Dat is lang geleden, cowboy.
3: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...

0: Jason.
1: Jason 누르라.